aan de man die 's ochtends opstaat. Bij wie het leven als een natte dweil keihard in zijn gezicht slaat. Die met de moeder wanhoop zijn koffie drinkt, zijn krant leest, zijn dikke hond uitlaat. Aan de vrouw op de fiets met het kind, manmoedig vechten tegen de regen en de stugge wind. Die zich afvraagt wanneer dat lang verwachte droomleven nu eindelijk begint. Aan de buschauffeur. Aan de bakker op de hoek en zijn Thaise vrouw. Die zo mooi lacht en honderd uit praat. Maar waarvan je met de beste wil ter wereld geen woord verstaat. Aan de mannen achter de vuilniskar. Aan de jongens op de tram. Aan de kerel op het dak met zijn thermos en zijn boterham. Aan die man, die moedige man. Die man die weigerde te haten. Ook al werd hem het grootste onrecht van de wereld aangedaan. Aan die dichter die moest zwijgen, die moest kruipen. Maar die zijn eigen hoofd stevast pal rechtop bleef staan. Aan elke godvergeten zuiper, in elke godvergeten kroeg die meebrult met het refrein. Aan de minister en zijn nachtrust, aan de boer met kiespijn, aan de mensen in de zaal. Stuk voor stuk, allemaal. Kom hier. Dak je aan mijn borst druk. Kom aan mijn hart. Dat ik mijn hand haal door je haar. Dat ik u kan vragen of je iets wilt drinken, koffie misschien. Eventueel een glas wijn. En dat jij dan kunt zeggen dat je liever alleen wil zijn. Dat is ook goed. Maar misschien heb je zin om te praten. Om te vertellen wat er op je hart ligt, op je schouders drukt. Elke twijfel, elke gemiste kans, elke niet gestelde vraag. Wat je in de loop van je leven allemaal hebt geloofd. En beloofd. En waar je nu misschien spijt van hebt. Elke overwinning. Elke nederlaag. Kom hier. Dat ik u draag. Kom hier. Kom. Dat ik u draag.

zeggen dat je graag liever alleen wil zijn, is ook goed. Of dat jij aan mij vraagt of ik iets wil drinken. Want misschien heb ik wel zin om te praten. Om te vertellen wat er op mijn hart ligt, op mijn schouders drukt. Elke twijfel, elke gemiste kans, elke niet gestelde vraag. Wat ik in de loop van mijn leven allemaal heb geloofd. Oh man, man. En beloofd. En waar ik nu zo'n spijt van heb. Elke overwinning. Elke nederlaag. Kom hier. Zeg jij. Kom hier dat ik u draag.